aan heten draad zien slim. Wij zien ooit zo'n draad om. De eerste is het rare, de tweede draad zien aan.